Ons het geluister na die legendariese Barbara Streisand saam met die manlike vokale groep Il Divo en dit met Barbara se bekende Evergreen. Vervolgens ons eie Laurika Raug en die gitaarvirtuoos Loki Rothman met hul vertolking van Blou. Hierdie opname is gemaak tydens een van die Afrikaans is groot konserte.

lied Both Sides Now, waarna ons pas geluister het, is destijds geskryf deur die legendarische Joni Mitchell, met Judy Collins, wat het bekend gemaak het. Ons het echter geluister na die pa en dochter Dio, Matt en Savannah Shaw, se vertolking daarvan. Ons volgende duet is Sir Elton John en Brandy Carlisle, met hul vertolking van Elton se Don't Let the Sun Go Down on Me.

Een naweek is nie een naweek sonder die volgende nie. Aktiwiteite om die hele gesin mee bezig te hou. Maklike disse om te maak en wonderlike plekke om te besoek. Het sy plaaslik of internasionaal. Nou daarom is Saterdag Sprankel daar om jou te help met jou naweek aktiwiteite. Tussen 10 en 1, saam met my, Sue Pyler Slabbert net hier op RSG. Kom vind uit wat gebeur in jou kontry en hoe jy selfs ietsie self by die huis kan maak.

0: En ons vaders nooi sommer die hele familie uit om saam te kom luister na hulle beste herinneringe van gister.
1: Oh, it's so nice to be with you. I love all the things you say and
0: do. Die naweek op Sondag met Fritz tussen 3:30 and 6.
2: Hallo, ek is Stephanie Bartman en ek is die gaskunstenaar in eerskomende

wende kuko tia tia te wende tia tia te tonde wende kuko kikare kwa chama makaga cha kinga chenge wende kuko kikare kwa chama wende makaga cha wende wende kuko kienge ma wende kenge kwa tonde wende kuko kia kwa ma. I was prepared, I could play handy at the moment.

0: voetande en was jou hande. En so moet ons ons kinders leer van kleins af.
1: Dit was dan Suster Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Bosemanga, wat sy met haar hier op Radio XKFM gesels het, oor ons gezondheid. En baie dankie dat julle ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestanden. Nu kan ik graag dankie toe, kijk ik aan jou het, het nie tamsiki, trouw Radio XKFM gratie groeko. Nou jy te anna, swere maat, jy goe aankoen, en dat twaakere, en dat twaakere klaus en ritem. Nge te klaakwa, se wo de kwa, avenu tred, a tamaga, tamaga, tamaga, tamaga, tamaga, tamaga, ta ina kenge se o tla go tenda ina kenge o jwanga ane za tere ta kwana se we kan go je kui kui go no se o kui to a ye be ene go domi gwi go ya se kui ya ta matsa a re a se ka janda hen kuma cha o tsa se ka kwana kuma se nya ma go tsa kano to tse ka me gao ta go ntse tse ka be tse ka gao ta hima ama nta ga mo so bo khuri khuri ma nga ke tsa mtiro se o jete jara no te tsa mo ra sa di ka no te tswa go te nwe tsa me nwe corona ya go di tsa mo se kui ba tama ga nga di nga ndi kwana e te o ise re go ke nwe te nga go koma go te go ntse mo se ke kase ne go te go po nya tsa nya mo tinta tsa mo go te go re tsa te o tsena tse go nge te go tama te ga bana ga kwa kwa ra a ga kwa te nde go di go te kuru na kuru na go se tinye te go je tengo hinya go teno te kgo jeng go tereta ka nka ka ka ga ntoka go tsama ga ntipe ro pyoks mabanga ng kontsa mo go tswa tota tla kwa ya kere nngwe kwinta ke tsa mo di program tsa maga
2: Nihe South Tam. Tia kurik amna no wasen attack aiko ogo tam. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Ma kone exka FM data dara na kai na kuk te te kien tsan a kai kuzi na huzi dama te anka ku ogo nga oe. Exka FM. Hai kwe na unkonguru.

donkerste nacht. Mag zij liefde jou omvouwen, zoals een warm zomersdag.

0: kommentaar.
1: Die internationale media het onlangs berig dat daar nagenoeg 38 aankondigings van Trump was, dat daar binnenkort een of ander aankondiging gemaakt gaan worden.
2: Je weet, zo iemand wat die vrijmoedigheid neemt om een e-post te sturen, moest achteraf een of ander gedachte gevormd hebben dat die idee van die boeren dat hulle eie eindstof wil invoeren, dat dit nou kamstig belachelijk zou wees.
3: Zuid-Afrika is tans in een hofzaak tegen Israël gewikkeld. Die ironie is dat die thuis vind diezelfde type van oortredings teenoor buitenlanders plaas.
4: Kommentaar, elke sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.